0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uit, Donnie. Kijk hoe loop je zweetmeel af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wel versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het. Druk en druk. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uit, zal geen zon daar weet niet. Hier is niet eens een oude luchtje wat trek, niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg, waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan in aas.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere was kartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

Jeit gezegd, die zand valt weer ons handen. Ik en jij, die jimmel het mijn bedelbrief gekraaid.

0: De maand is allemaal weer les van Kaya. Is het nou?
1: Wop, daar klap die skote. Vanaand is weer een grote. Aha.
0: Vanaand gaan ons groot.

0: David Lokson op die berg, who is going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ik dacht, ons gaan vandaan iets anders weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samen reizen als met mijn bicycle.
2: Wil je daar iets weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Het heeft woorden.
1: Ja?
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zing om niet.
0: Nee, maar ik wil je met Vicky zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, want ik ken dat je met die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

dan zei hij niks. Hij is maar altijd op zijn plek, altijd even kies getrek. Hij houdt van bultong, een droeworst, een

Connie Francis en sy het begin met Oma en Papa en dan Skone Vreemde Man van 1961. Ok, ons beweeg aan en ons kom by nog een Duitse dame. Ons net hier kyk. Ek dink haar naam was gewees Maria Herring, as ek reg onthou. Sy het op 16 al, het sy haar ouwe reis verlaat en sy vakleeringskap van as kinderverzorgingsassistent gedoen en daarna na abiteur in Keulen het sy gestudeer om verzorger te wees, vooral vir mense met leergestremdheid. In 2010 was Maria Herring een kandidaat vir die 7e seisoen van Duitsland soekt den superstar, ne? Wat is dit? Ja, hulle soek talent, Duitsland soek talent, of superster. Sy is dan tydens die kering in die Caribiese eilande uitgeskakel om die laaste 15 deelnemers te bepaal. Ons gaan luister, wel, haar verhoognaam is Heides Erben en ons luister na een liedjie van haar. Dit is Mein Vater war ein Wandelsmann en dit is in Afrikaans het ons hom ook gesing, my vader was een muzikant, jylle sal hom allemaal onthou van laarskoel nog toe ons hom in die zangklas gesing het. Heides Erben en lekker vrolijk opgewek soos meeste van die Duitse klanke, maar hierdie een van haar is besonder. Hier kom sy.

mijn kleine vriend, dit is Don't Fly Too High, My Little Friend. Ek weet, in Afrikaans is het Joanna Field wat hom ook sing, en dan die ander een is die een wat sy die Eurovisie competitie mee gewen het in 1982, Ein Bisschen Frieden. Dit is wel geskryf on, met die wereldoorlog in gedachte, en dan een bietjie vrede is al wat ek vraag type van ding. Hier kom Nicole Siebert.

Dit is geen wonder dat sy die Eurovisie competitie gewen het nie, en as ek reg onthou het sy om gewen moet dubbel die punte as wat die eerste, die tweede naaswenner gehad het. Sy was baie, baie gewild, en ek het na die liedjie, of baie lang terug toe ek haar ontdek het, het ek geluister na haar onderhoud met eenste Nicole, en sy was toe nog op school gewees, en toe sê hulle, nou vertel ons een bykie van jou dagprogram, en toe haak sy daar af en sy vertel van, ach, 4 uur opstaan, om recht te maak, gauw gym toe gaan, voor sy moet gaan vir een onderhoud by hierdie plek, en dan moet sy daar en toe, en dan moet sy, en dan vir op, tot laat nacht, waar sy nog opnames moet maak en dan weer by die huis kom en volgende ochend weer 4 uur op te staan. Sy het so een drukprogram gehad en soos ek sê, toe sy was toe nog een skoolier gewees, hoe sy als ingepak, dis harde werk gewees. Dit was duidelik gewees. Nicole Schieber. Ok, die volgende ou is ook een baie bekende ou, allemaal ken hom, en ek praat van Udo Jurgens. Gebore Jurgen Udo Bokkelman, 30 September 1934. So gepraat van Bokkelman, ek sien hier soos Willem. Willem is ook op die groep, het hy saamgesels, en hy sê, dankie, hy sê, mooi is maar daarom mooi, dankie Willie en Lena, van Newcastle. Nou, Willem sê, sy vrou, sy van is ook Duits, sy is een burmeister, so ek glo hy, as hy dan so van die Duitse meisie sal hou, dan sal hy seker van die Duitse muziek ook hou. So geniet het, Willem, daar is nog een hele klompie wat voorlee, ons gaan tot 9 uur, gaan ons aan. En dank hulle jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet het. Ok, waar trek ons nou met Udo Jurgens? Hy was een Oostenrijkse komponist en sanger van populaire muziek, wie sy loopbaan oor 50 jaar gestrek het. Hy het die Eurovisie Song Contest ook gewen in 1966 vir Oostenrijk en byna 1000 liedjies gecomponeer en met as 100 miljoen plate wat hy verkoop het, meer as 100 miljoen plate wat hy verkoop het. Sy composities en verwerkings het aanhanger van alle ouderdomme gelok. Tot sy dood op 80-jarige ouderdom het hy aangehou om lokale in Duitsland, Oostenrijk en Switserland te vul. Ons luister na Udo Jurgens en die plaat wat hy vir ons gaan sing is, die eerste een is Matilda, en dan gaan ons ook luister na Grishiner Wein. Ok, van Udo Jurgens. Kom hy.

Vicky de Pree, tot ziens af wederzijn. Ja, ek sien die Leeuws en die All Blacks speel tans en dit is halftijd die Leeuws loop voor, kan julle glo, 21-12. Daai wat hulle sê, maak al die Leeuws bokke. Miskien moet ons dit oorweeg of miskien moet ons daaraan dink. Die bokke kon het nie doen nie, die Leeuws is voor op die oomblik. In elk geval, ons stap aan en ja, hierdie volgende ou is eindelijk een familie. Oesh se Dritten is een Jodel volkmuziek familiegroep uit die Berner Oberland, dit is in Switserland. Dit bestaan uit die hoofsanger en jodeler Melanie Oesh, gebore 14 December 1987, nog jong, nog bitter jong. Haar moeder Anne-Marie, gebore 8 februari 1963, haar vader Hans Soli, gebore 1958, en haar twee broers Mike, 1989 en 1990. Urs Meyer is gebore 1980, en Heinz Haldi, so hulle klink mens een groot familie hierdie. Die woorde die Dritten verwys na die derde generatie, na opa Hans en ouers Hans Soeli en Anne-Marie. Ons luister na Oes van se Dritten en die twee liedjies wat hulle vir ons is, Jodelen is koning, is cool, en die tweede ene is Oes de Dritten, Hey Melodie. Jou raai is so goed soos myn of dit in Duits gaan wees, of wat, maar hulle sê, Jodelin is cool.

Oosjes de Dritten, en dit is hy melodie gewees. Ja, wel, dit is die Oosjes van die derde geslag, de Dritten, sê hulle. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een echte Duitse. Hierdie ene weet ek is Duits en ek ken ook sy liedjies en ek kan hulle uit volle bors saamsing. Ek praat van Heino. Hy was gebore op 13 December 1938 in Düsseldorf, Oberbulk, as Heino George Kram in Duitsland. Hy is gebore met exophthalmos en moes dus een donkerbril dra as gevolg daarvan en nie vir die oogsiekte wat gepaard gaan saam met albinisme, soos meeste mense gegloed as gevolg van sy wit hare en sy ligte vel. Ons luister na Heino en hy doen die Suidwesterlied, is een van Freddy se liedjies ook, die Suidwesterlied, of hy is ook bekend as Hart Wiet Kameeldoorn Holz. En dan die ander een wat hy vir ons gaan doen is een wat ek laas week het ek laat Guy Korsten om sing in Afrikaans, dit is La Montanara, al twee van Heino, twee prachtige liedjies. Hierdie kan ek voor teken. Hier kom hy.

Wagner. Hy is gebore 11 April 1935 en hy is oorlede 8 November 2022. Verhoognaam, Vader Abraham, was een Nederlandse sanger, komponis en vervaardiger van vermakelijkheidsliedjes. Ons gaan luister na sy treffer. Ek sien nou, hy is een Nederlander, nie een Duitser nie. Liedjie wat hy vir ons gedoen is een van Demis Roussos se liedjies daar in dat kleine café aan de haven. Dis wat die klein café in die haven. Vader Abraham.

Vader Abraham, dit was eindelijk een Nederlandse ene daai, so ek vraag weer eens om verskoning. Ek het, soos ek genoem het in die begin, net gegryp en opgesit, en dit is ongelukkig hoe dit uitgewerk het. Ok, die dochterkie, wat nou

Maar trek ons nou weg met een lekker deel van hierdie week's J-Mix. Ik ga nie naam sê nie, want so bieke is nog naam hierdie week, maar dit is nou een spel daar, Kempton Park uit DJ G, wat die oukies maak. Elke vrijdag release hulle en elke dinsdag deel ek hulle met julle. Hy waait so.

Ah, zijn er geweest. Lekker Jimmy Xdarsel. Volgende is weer ietsje van Two Cellos. Met Cellovers. Nou ja, het is nou second age, dus zeker maar verjaarsdag. En onder andere Luka Zulik is Slovenian Croatian cellist. En hij is een van die Two Cellos. Hij is geboren in Maribor, Slovenia. In 1987. Nou ja, dat is hoe hulle klink.

Als er nou gesê, Paul van Sugar on Me van Def Leppard. Ons het nou al een paar verjaarsdae ook vandag, soos onder andere een bekende wou wat ook verjaar vandag is, onder andere Adam Tas. En dan wil ek ook sê, baie geluk met Bert Etzebeth, Marie Venter, of Tannie Marie Venter, en dan Cherise Viljoen. Baie geluk met julle verjaarsdae. En ook dan met ons bekende sin, hoe sê Willem, mag het reen daar waar julle kamele wei. Dan gaan ons nou vibe op, Take Me To The Water van Hardy en Chasing Abby. Daarna Twisted en dan Sir Kulo. Net hier op Techno of Meer. Daarna is I Walk Alone en dan Rave With Me. Net hier op Techno Tuesdays.

Ah, nou gewees, Let Go van Shul en dan voor dit is nog soetje van my gewees met Cassette Girls. Nou gaan ons lekker vibe op, Blasting I Say, gevolgd door Luna's All Around Me en dan Spice 92 se Domino. As jy nou so geskakel het, ek is DJ Tertius en jylle vibe saam op Techno Tuesdays, elke dinsdag van 9 uur af, net hier op Ramkat Radio.

Ons het nou geweer is hoek dan de baseline voor hom was een slowdown van Maren Mark Hendricks. Of ja, dat ik mezelf een keer weer spreek. Dus Mark Henson, Hendricks, hoor mij nou. Nou gaan ze op Shell's drive van lekker zandwijk. Hierna Magic Affairs, min 3. Zo staan ons nou hier naar de einde kant toe van Big Now Tuesday.

A zijn eigen weer, zijn monody. Wel een lekker remix van om. En dan ga ik jullie naar groet, mate. Better sweet goodbye. Het is natuurlijk HBZ, Jerome en Robin Whiteson.

Kohle, gooi kolen, gooi kolen, gooi gooi. Gooi biggie kolen. Gooi kolen, gooi kolen, gooi kolen, gooi kolen, gooi gooi. Gooi biggie kolen. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewen. Als die bokvel in een noordwest ruk, mocht het helpen, zie je die kolen gooien in het tabel.

0: Ja, kom aan.
1: Ja, dit is mijn schoenen.
0: Nee, dit is jouw
1: schoenen. Ach,
0: lieve hel. Genaamd. Oké. Allee, we gaan plakken.
2: Go, let's go, let's go.
1: Assai! Welkom op mijn plaats, hè?
2: Wel dan, hè. Wel dan.
1: Woe!